when you wish upon a star. Makes no difference who you are.

A boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Onze rode duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld door een blessure, maar die had wel nog langer kunnen spelen, zegt hij.
3: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
2: Ook kapitein Yuri Tielemans moest voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Kevin De Bruyne ging geblesseerd van het veld. Supermarktketen Lidl meldt een grote datalek. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Wie deze zomer in Wallonië op kamp is, mag daar geen kampvuur maken. Voor het hele gewest geldt een kampvuurverbod tot eind volgende week door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren tot en met woensdag maxima boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Onze rode duivels liggen uit het WK-voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Hij ging in tranen van het veld door een blessure.
3: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
2: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon, 33 graden ook. En ook volgende week blijft het zomer. Tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Gaat ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Dag Robert, storen we niet?
6: Nee, kom binnen.
5: Onze kleine is er ook bij.
6: Hallo.
5: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
6: Allee man, dat past toch nog?
5: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
7: 1924 euro.
6: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
7: Geniet er maar van, jongen.
8: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
12: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
11: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine-magazine.
12: Ik kon die direct halen.

0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
1: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjou plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zakte broek

0: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Onze rode duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
3: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
2: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
4: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
2: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen duivelsfans samen kijken.
5: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
6: Ik was een beetje voor dit.
7: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
2: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar, vandaag, voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn nu al meer dan 4.100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
12: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
13: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
14: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano,

0: Vrouwballet en Special Acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer at Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
2: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci Immobiep.
7: Aha. Minerva.
8: Radio Minerva en Willem, jouw tandem. Ook op zaterdagmorgen.
9: Als ik tweemaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel.
10: Adverteren doe je niet zomaar, dat doe je.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
2: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
3: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

0: En het is zoals mijn gewaardeerde collega Mark vorige week al zei, nog snel een weekje vakantie eraan koppelen en de hitte ontvluchten. Ja, het is weer iets warmer geworden, hè. Het wordt echt hoog tijd dat ik ook aan mijn vakantie kan beginnen. Gebeurt eind van de komende week. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Dus zullen we het nog maar eens een keertje doen, zeker op deze zaterdag 11 juli. Jawel, de Vlaamse feestdag. We begonnen met Pussycat, nu niet bepaald Vlaams, maar daar gaan we de komende uren wel wat verandering in brengen. Ik heb onder andere Vlaanderen van Paul van Vliet geprogrammeerd. Iets over het strand van Sint-Anneken hier, met Bobbejaan. Wiltura natuurlijk, Margriet zit er ook in. En straks nog een halve Vlaamse die de helft van haar leven in Vlaanderen gewoond heeft. Corrie Konings. Kortom, aan Vlaamse tint, geen gebrek. Goedemorgen Antwerpen, op deze zaterdag.

Dat deze meneer nog op nummer 1 zal staan als we in augustus de top 1000 gaan uitzenden. En dat begint op maandag 17 augustus, kan ik u al meegeven. Dat kan u in augustus dan zelf vaststellen. De top 1000, een evenement bij Radio Minerva dat helemaal te gek is om te missen. Dus zorg dat je die week je radio laat vastroesten op die 98 FM of gewoon digitaal. En zo net ook Waldos de los Rios met de 40ste van Mozart, met daarover een licht modern sausje. Ik zei het al, we zijn vandaag de 11e juli. Het feest van de Vlaamse gemeenschap. En laat ons de schoonheid van dit stukje België nog maar eens laten bezingen door een Nederlander. Moet toch kunnen?

0: Paul van Vliet met zijn ode aan Vlaanderen. Bobby Prince en zo net nog een Bobby, meneer Rydell. It's a sin to tell a lie. We gaan u vanmorgen ook wat informatie van regionale aard meegeven. Want Uma Guma, die organiseert deze maand verschillende activiteiten, muzikale dan wel, in de Orangerie Schildehof aan de Pont 45 in Schilde. Je kan er elke zondagnamiddag terecht van 13 tot 19 uur. En morgen zondag 12 juli is er de band Troubadou met een sound van Gypsy Swing Jazz. Op zondag 19 juli kan je dan naar het Carpa Trio komen luisteren. En de afsluiter is er op zondag 26 juli. Dan ben ik Triple Temper met West Coast Folk Rock een gezellige namiddag. Meer informatie? Ga eens een kijkje nemen op de website www.umaguma.be.
1: Radio Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
3: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
4: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Leven Hunsel doet tot bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of wel avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
5: Minerva. Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Evergreens en crooners. Sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
9: Radio Minerva.
10: Goedemorgen Antwerpen.

0: Dan Gibson, Oh Lonesome Me.
1: Ja, eenzaam zijn op deze 11e juli, je kan het maar beter niet zijn. Enfin, je radio is er altijd en dan is eenzaamheid altijd toch wel een klein beetje verder weg zeker. Laten we ook nog maar eens de King een uitstapje maken. Weliswaar over slechte en onverharde wegen.

Gelukkig zijn de wegen naar Sint-Anneke een stuk beter en interessanter. Bobby aan Schoepen wist dat ook al destijds. De mededelingen van huishoudelijke aard, dansen en dat soort dingen stemmen voor onze top 1000. Je hoorde het net ook allemaal via onze frequentie. Goedemorgen Antwerpen, vanmorgen met Willem, omdat Mark nog een laatste weekje vakantie wilde nemen. En dat is hem natuurlijk van harte gegund. Ik zal maar eens mijn Scandinavisch gaan bijspijkeren. Want aan het einde van de week is het zover. Eerst moet ik Deens onder de knie krijgen, een beetje Zweeds daarbij en tenslotte 3 weken Noors. Hopelijk kan Sylvia Vrethammer mij het een en ander bijbrengen. Tikker om die.

0: de saxofoon van André Mos. Hij is een tijdje heel erg populair geweest bij ons. Maar het gaat zo snel als het gekomen is, zeker. Hè? Van snel gesproken, Patti Page mag nog wat met liefde strooien.
1: Maak

0: Einde van dit eerste deel. Goedemorgen Antwerpen, hier bij Radio Minerva op deze 11 juli. En waar één is, is er uiteraard twee. Na het nieuws en de mededelingen, het vervolg van deze Goedemorgen Antwerpen. Blijf bij ons, blijf bij Minerva.
1: Radio Minerva en Willem, jouw tandem. Ook op zaterdagmorgen. Als ik weet...

0: proberen door te gaan, nog 5, 10 minuten. Zolang je niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Maar uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mee te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, je kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem.
1: De Duivels gingen Senne Lammens na de match samen omhelzen. Maar ook zij waren uiteraard teleurgesteld na de match. Dat zag sportjournalist Jarno Berto in de VS.
2: Ik zag heel veel aangeslagen gezichten, logisch ook. Sommigen in tranen, Axel Witsel bijvoorbeeld. Wellicht omdat het zijn laatste interland is. Anderen omdat dit zal aanvoelen als een gemiste kans. De Spanjaarden hadden wel 68% van het balbezit. Maar na de gelijkmaker hebben ze eigenlijk maar weinig gecreëerd. Dus één goede uitbraak had ervoor kunnen zorgen dat de Duivels toch konden stunten tegen Spanje.
1: En ook supporters in het hele land blijven met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgden Duivels-fans samen de match.
3: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
4: Ik was een beetje voor dit.
5: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
1: Spanje incasseerde voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Dinsdag dan spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Het ziet er naar uit dat banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen na een precedentuitspraak van het Hof van Cassatie. Een klant van KBC verloor net geen 25.000 euro door phishing. Banken moeten dat geld terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Volgens het Hof van Beroep was de man dat, maar het Hof van Cassatie vindt dat niet voldoende bewezen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in een interview voor de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. Op de Bahama's zijn 10 mensen overleden bij een vliegtuigcrash, dat bevestigt de politie. Het ging om een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij. Er loopt een onderzoek om na te gaan hoe dat kon gebeuren. En zangeres Taylor Swift had er duidelijk heel veel voor over om haar huwelijk geheim te houden. Ze betaalde volgens de burgemeester van New York meer dan 140.000 euro voor de veiligheid tijdens haar feest vorige week. Bijvoorbeeld om agenten nieuwsgierige Swifties op afstand te doen houden. En met succes. Er waren 1000 gasten en er zijn nog altijd geen foto's gelekt. Het wordt weer zonnig en warm tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En blijft tot en met woensdag warm, met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
9: De Robert? Wie is dat?
8: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
9: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroocht?
8: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
9: Zwaasdingen?
8: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
9: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José deed ook nog van alles liegen.
8: Robert de expert. 0-326-93-93.
9: Welk bedrag had hij nog gedacht?
8: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
12: Zeg Kim, wat zeg ik? Met dat

0: Van der mat tot de pollenkoffer.
1: Inderdaad, Mitta is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine-magazine.
0: Ik kom hier direct halen, hè.
1: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
3: Merci, Immobiep.
4: Aha. Minerva.
5: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
6: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.

0: Ik denk niet dat we toepasselijker konden beginnen dan met deze plaat van Wiltura, Vlaanderen mijn land. Ach, het is altijd plezant als je op vakantie gaat, maar thuiskomen voelt o zo lekker aan, hoorde ik onlangs nog iemand zeggen. Ik zal eens even de gitaren en de snaren stemmen en dan kan Paul Weston dit tweede deel helemaal op gang schieten.
1: 'S Morgens op de koffie bij Willem op Radio Minerva. Lekker smakelijk ontwaken.

Ja, je kan ze tellen bij de nummers natuurlijk, als je er al veel gehad hebt, hè. Liefkes, vriendinnetjes, vriendjes en weet ik veel wat. Heartaches by the numbers. Daarvoor Charles Aznavour, Mes Emmerdes en natuurlijk Marguerite Hermans, Een leven samen. Tijd nu voor Jim Reeves. Die wil er al van doormuizen voor het echt tijd is. Adios, amigo.

Goed stukje soul met deze 3 Degrees. When Will I See You Again? Een van onze favorieten trouwens uit die Philly Sound legendes. En Jim Reeves, Adios Amigo. Het nummer dat ooit door Eddie Smets werd gebruikt in, ik dacht, Ontdek de Ster of Canzonissima. Een van de twee. Lang geleden, we schrijven toen al 1965. Ik heb nog een bericht over het Poldermuseum, want dat is in de maand juli alle zaterdagen en zondagen geopend, als ook op feestdagen. Dus, met andere woorden, morgen kan je in Lillo terecht, want er is er ook Boekendorp vanaf 10 uur. En verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken, als u tenminste een reservatie kan boeken. 0485 61 48 32 of gewoon een mail naar boekingenpoldermuseum@gmail.com. De inhoud en de inrichting van het Poldermuseum is u ondertussen al wel bekend. Ze hebben er ook een website, daar kan je een kijkje gaan nemen: www.poldermuseum-lilo.be.

0: trekt uw downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
4: Evergreens en crooners sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
5: Radio Minerva.
2: Goedemorgen, Antwerpen.
6: Er hangt

Nog eentje die kloeg over eenzaamheid. Tom Jones, alhoewel hij dat nooit echt geweest is. Hij had een te duchte reputatie, vooral bijvoorbeeld in Las Vegas tijdens concerten, wanneer vrouwelijke fans plotseling hun slipjes naar de zanger begonnen te gooien. Toen vond men het in Las Vegas wel een beetje te veel van het goede. Jones is er dan ook een tijdje weg geweest. En daarvoor Corrie Konings, die je eigenlijk met een beetje fantasie ook een halve Vlaamse mag noemen. Ze was 12 jaar lang getrouwd met Piet Roelen, de Nederlandse manager en zakenman die ook haar zaken behartigde als echtgenoot uiteraard. Maar langer dan 12 jaar heeft dat huwelijk niet geduurd. En dan nu op trektocht naar de Franse Pyreneeën. Georges Moustaki.

Ja, omdat we Vlaamse platen vandaag een tikje meer in het hart dragen. Ruth McKenney, Wake Up Little Lady. De Rudy uit Nijlen, zoals dat heet. Ik heb nog Millie en als het kan ook Davy Lee Roth. En dan kunnen we het hier alweer gaan besluiten.

0: Voilà, kraan dicht voor deze ochtend. Dit was Goedemorgen Antwerpen bij Radio Minerva met Willem. Volgende week zit Mark hier terug, omdat deze jongen en onze telefonisten aan vakantie toe zijn. Ik wens je nog een prettige verderzetting. Oh ja, dat is waar. Dinsdag zeker, dan zijn we terug voor een Goedemorgen Antwerpen. Maar dan in het midden van de week. Graag tot dan en veel plezier met onze Jan.
1: Zomer bij Radio Minerva. Joepie!
2: What's the matter?
3: Oh, man, this chick got me going.
2: Has she really got you going?
3: Really got me going.
2: Well, what did you do?
3: I haven't done

0: going.
1: You can say that again. Man, that chick came

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: De toekomst van Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand, dus de voetbalbond bekijkt of hij bondscoach kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
7: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
6: België vloog gisteren uit het WK, het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het wordt een druk weekend op de weg, dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen een week nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Dat komt door een verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En het werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer duurde het 2 dagen om het netwerk te herstellen. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
10: Aha, Minerva.
3: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was het orkest van Hugo Strasser met Halleluja. En moet ik nu zeggen, halleluja, het wordt vandaag weer een hele hete dag. Nee, dat ga ik niet doen, luisteraar. Het wordt vandaag om en rond de 30 graden en dat blijft zo heel de week voortduren. Maar ja, we staan ervoor en we moeten erdoor. Het is wat het is. We kunnen helaas de temperaturen niet naar beneden halen. Goed, ik ben er weer voor u tot 12 uur met heel veel muziek. En ik ga ook nog mijn collega, onze Willem uit Lier, bedanken voor de mooie muziek die hij gedraaid heeft tussen 8 en 10 hier bij Minerva. En als je naar de studio belt, dat kan natuurlijk, dan kom je terecht bij Annie. U belt gewoon naar het nummer 03-219-1727. Wil u informatie over onze radio, over dit programma, of nog beter, wil u lid worden van Minerva? Het kan allemaal op dat bekende adres bij Annie. Ik heb dus heel wat platen voor u klaargelegd en onze eerste vocale plaat is een nummertje van Nana Mouskouri. Met een hele bekende plaat trouwens. Ze is door heel wat artiesten destijds op plaat gezet, deze melodie. En dan heb ik het over Smile. Goedemorgen en welkom erbij.

0: If you just smile. Ja, glimlachen kost niks, luisteraar. Het is allemaal gratis en je doet er soms je medemens een heel groot plezier mee. Je kunt beter glimlachen en lachen dan huilen. Dat was dus Nana Mouskouri. Ik heb hier nog een madame voor je klaargezet en dat is deze keer Alma Coogan met Where Will the Dimple Be?
1: Where will

Dat was Adamo en die man heeft hier in de jaren 60 heel wat hits gescoord, meestal in het Franse. Maar heeft ook blijkbaar Italiaanse nummers opgenomen, zoals dit nummertje destijds. Intorno a Che Musica. Dat was hem dus, Adamo. En nu zijn we toe aan Bobby Goldsboro, ook een man die in de jaren 60 hier bekend werd met Una Lacrima Sol Viso. Maar wij gaan eens luisteren naar deze plaat van hem. Everybody's Talking.

no more. Who's in the strawberry patch with Sally? Ja, nu weet ik het nog niet, luisteraar. Maar ja, dat was Tony Orlando en de groep Down met de nummer uit 1974. Alhoewel het deze dagen nog echt warm gaat worden of al is, zijn er toch mensen die graag op de dansvloer staan. En zo iemand is Alan Dale met Dance On.

Ja, zo ging hij maar door en door op de dansvloer. Dance On van Alan Dale. Het nummertje Secret Love kennen wij allemaal. Zeker de mensen die regelmatig afstemmen op onze zender. Wel, ik heb vandaag een iets wat moderne versie gevonden van deze plaat. Alhoewel, ze werd opgenomen in het jaar 1976 alweer. Dat is ook een hele tijd geleden. Wij gaan eens luisteren naar de versie van Anne Christie.

0: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.
8: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was het orkest van Roberto Delgado met Maria No Mas. En dat was een hele bekende hit uit de jaren 60. Ik denk uit de jaren 60 van Cliff Richard, ja. En de volgende opname dateert van de tijd toen er nog verplichte legerdienst was. Het is een nummer uit 1957 van Joop de Knecht. Ik sta op wacht.

Dat waren Gene Pitney en Georgia Jones met Mockingbird Hill. Ja, ik blijf het een hele mooie plaat vinden, wie ze ook mogen vertolken. En deze heren die nu klaarstaan, dat zijn de Ames Brothers. En die hebben last van te veel muggen bij dit warme weer. Nee, helemaal niet. Maar van te veel vrouwen. Ja, tro is te veel en te veel is tro. Hier zijn ze met Too Many Women.

Ja, de liefde is toch een heel bekend fenomeen in een mensenleven, hè? Love makes the world go round. Dat was Johnny Mathis. En dit is er eentje uit het jaar 1973. Toen waren deze mensen ook heel populair. Want hier zijn de Carpenters met Yesterday Once More.

Het is volop zomer en dan is de volgende plaats zeker op haar plaats. Het is een plaat van Andy Williams uit 1962. Team from a Summer Place.

Dat was nog Claudia Silva met Mon Coeur qui bat. Onze laatste vocale plaat in deel 1 van dit programma. We gaan nu naar de nodige boodschappen, het nieuws en het tijdzijn van 11 uur in het gezelschap van Herb Alpert. En daarna ben ik er terug, dus tot zo dadelijk.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Gasboetes brachten nog nooit zoveel op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Vooral dankzij de boetes door trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel, zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie de Bast.
6: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
5: De uitschieter is Bekkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld €322 op per inwoner. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen concurrent OpenAI, die de slimme chatbot ChatGPT maakte. Apple zegt dat OpenAI doelbewust werknemers van Apple aantrekt om bedrijfsgeheimen te weten te komen en die dan te gebruiken voor hun eigen producten. OpenAI zelf ontkent dat. En sport, de toekomst van bondscoach Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand. En er kwam op het WK voetbal ook kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
7: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuisgaven.
5: De Duivels liggen uit het WK. Ze verloren gisteren in de kwartfinale van Spanje. Het is een zonnige dag en we halen 33 graden. Morgen ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
12: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
2: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
14: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
16: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
17: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem?
15: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
20: Merci, Imobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was het orkest van Bob Morm uit Oud Lansemie. En die bracht de tijd op ongeveer een achttal minuten over 11 uur. Dus we zijn alvast beland in het tweede gedeelte van dit programma. En onze eerste vocale plaat in deel 2 is er eentje uit 1961 van Craig Douglas met 100 Pounds of Clay.

Wie er vandaag ook weer bij hoort, en dat is bijna wekelijks, luisteraar, dat ik die madame meebreng. Het is mijn Connie, het is te zeggen niet mijn Connie, onze Connie. Want hier komt zij met Torn Between Two Lovers. Connie Francis. MUZIEK.

Een plaat die in het jaar 1965 heel veel gedraaid is destijds op de radiostations was dit nummertje van Guy Mardel, Navou Jamais. Ik draaide daar straks in het eerste gedeelte Bobby Goldsboro met, en ik zei daarbij, dat is de man van Una Lacrima Sol Viso, maar niets is minder waar, beste mensen. Dat was de man van Honey. Maar ik heb nu Bobby Solo voor u klaargezet. Die is er wel bij, hè? De man van Una Lacrima Sol Viso. Maar ik heb een andere plaat van hem klaargezet. En dat is, moet ik even gaan kijken, ja, Adios, Muchacho, Goodbye.

0: Dat was ook een man die het mooie weer maakte in de hitparade in de jaren 50 en ook zeker in de begin jaren 60. En dan heb ik het over Paul Anka met In the Still of the Night. En nu, wel, hier zijn de boodschappen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Amai, dat is rap.

0: Morgen, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plaas, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid, kom de van de zomer op donderdagavond een danske passeren met Minerva.

Dat was het orkest van David Carolemuid in A Little Spanish Town. Elvis Presley had destijds een hit met In the Ghetto. Wel, ik heb er nu een Nederlandstalige versie van gevonden van deze plaat. En die wordt vertolkt door Wil Dura.

Mitternacht. In Chicago, in een donkere steeg, slaat een pasgeboren baby zijn eerste kreet.

Dat was Lucille Starr met A Full House is a Home. Ik denk het wel, hè, dat die dame gelijk heeft. En wie krijgen we nu? Wel, hier zijn de Mavericks met Amsterdam Moon.

Amsterdam Moon van de Mavericks. Het is zo plezant dat ik er moet van huilen. Het zijn misschien tranen van vreugde. Wie weet, want hier is Helen Shapiro. It's so funny, I could cry. It's

0: like I do.
1: She will never love you like I do. Ze was zeker van haar stuk destijds. Dat was Nancy Sinatra. En het houdt niet op wat de dames betreft, want ik heb er nog eentje klaargezet. En dat is deze keer Julie Grant met So Many Ways.

Nu wordt alles verstuurd via elektronische post, maar in het jaar 1973, toen Marc Rio die plaat opnam, La Lettre, moest alles nog geschreven worden met pen en papier op. Ja, toen werd alles nog per brief verstuurd. Maar 73 is lang geleden, luisteraar, en nu gaat het allemaal heel veel vlugger via elektronische post. Dat was dus Marc Rio met La Lettre. Wie er nog bij kan in het tweede gedeelte is deze meneer, Pat Boone, want hier is hij met Maybe.

Zo, mijn tijd zit er bijna op. Ik moet u weer al bedanken voor het luisteren. En dat doen Annie en ik. En we zijn daar graag terug aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. Zo dadelijk heel veel luisterplezier met collega Wilfried. We gaan eruit met een nummertje van Margaret Whiting en I'm Alone Because I Love You. Nog een prettig weekend en tot volgende week.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meeninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In het Vlaams parlement wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
5: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
4: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Gasboetes brachten nog nooit zoveel geld op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Dat is vooral dankzij de boetes voor trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel. Dat zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie De Bast.
6: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
4: De uitschieter is Bekkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld €322 op per inwoner. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel files dit weekend, omdat veel mensen vandaag een dagje naar zee gaan door het goede weer. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 5 explosies gehoord. Het luchtalarm ging ook af en er werd gewaarschuwd voor ballistische raketten. Voorlopig is er sprake van 10 gewonden en er is ook materiële schade op verschillende plaatsen. Rusland meldt dan weer Oekraïense drone-aanvallen op schepen in zee. 1 persoon is daarbij overleden. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje werden uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
7: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
4: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
9: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
8: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
9: Ik kom die direct halen, hè.
8: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
10: Hallo, hallo. hier met Jacky Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Varje gång som jag i Antwerpen lyssnar jag till Wilfrid och Café Minerva.

0: Op 11 juli 1950 overlijdt film- en muziekproducer BJ De Silva in Los Angeles. Hij was 55 en schreef mee aan de klassieker van Al Jolson die je daarnet hoorde, April Showers. 1936. Denk niet dat we last gaan hebben van de aprilse grillen vanmiddag, want we steven weer af op een gezonde 31 graden vandaag. En het zonnetje in huis zit aan de andere kant van de ruit hier, want ze is jarig, ons Annie, dus u weet wat het u doen staat op 03-219-1727. Terwijl overloop ik graag met u de geschiedenis van 11 juli 1951, want dan zendt Alan Freed zijn eerste de Moondog House Rock'n'Roll Party uit op een station, WJW, een radiostation in Cleveland. Freed speelt voornamelijk rhythm en blues en laat zo zijn meestal blank publiek kennis maken met de nieuwe muziek. Alan Freed wordt algemeen trouwens ook beschouwd als de uitvinder van de term rock'n'roll.
1: Tattoo op de radio.

Love Me and Buddy Holly uit 1956. En daarvoor wat eigenlijk beschouwd wordt als het eerste rock'n'roll nummer. Jackie Brinston en Rocket 88. Tot gisteravond, laat ons zeggen, een uur of 11 waren we allemaal Belgen. Maar nu zijn we terug Vlamingen. Het is 11 juli vandaag. Hier is Wiltura.

Eens om de zoveel jaar, dan valt de 11e juli op een zaterdag. En dan kan ik er niet aan laten om dat nummer een keertje boven te halen. Wildura en Vlaanderen, mijn land. Tegenwoordig wordt er nogal wat gedaan over privacy op het internet. Dat dat niet bestaat, dat weet u en ik maar al te goed. Maar in 1962 op 11 juli was dat voor de Marvelettes helemaal nog geen probleem. Want er was nog geen social media. En dus wat deden ze? Ze zetten gewoon hun telefoonnummer op een plaatje.

is een moeilijke. Vind ik nu dat nummer in de uitvoering van Aretha Franklin, Best of Dionne Warwick. U kan dat trouwens laten weten aan ons als u meestemt voor de Radio Minerva Top 1000. I Say a Little Prayer. Op 11 juli 1976 treedt Frank Sinatra voor de vierde keer in het huwelijk. Hij trouwt met Barbara Marx, de vroegere echtgenote van Zeppo Marx. Ze blijven gehuwd tot aan Franks zijn dood.

0: tegenstelling tot wat u misschien zou denken, was Claude Barzotti helemaal geen Fransman. Hij was, zijn ouders kwamen van Zwitserland, zijn naar België komen wonen. Hij is geboren in Châtelainot in de provincie Henegouwen. Claude Barzotti en Madame.
1: Trek uw daalschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en...

0: gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een danske passeren bij Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.

11 juli 1962 lanceert AT&T de allereerste communicatiesatelliet Telstar in de ruimte. De naam van het stuk vernuft inspireert de Tornado's voor hun instrumentale hit van later dat jaar. De Tornado's en Telstar. Hier is Nat King Cole.

One scotch, one bourbon, one beer, alstublieft. Dat had Thurston Harris kunnen drinken als hij vandaag nog geleefd zou hebben. Want dan zou hij 95 geworden zijn. Hij werd echter maar 58.

uit het jaar des heren 1963. Bobby Sox and the Blue Jeans and Why Do Lovers Break Each Other's Hearts. Op 11 juli 1970 wordt de soundtrack van de film over het festival van Woodstock uitgebracht. De release kan voor een deel de massale verliezen die het festival opstapelde weer een beetje aanvullen. Hier is Kent Heat and Going on the Country.

Dawn en Tony Orlando en Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Niet alleen Annie is jarig vandaag, ook Susan Vega wordt vandaag 67. Hier is Marlena on the Wall.

0: like me, and one that's shorter, and one that's taller, and one that's shorter, and one that's shorter on the border.
1: Deze week bereikt ons het nieuws dat oud-collega Richard Coles overleden was. Hij werd 87 en was grote fan van Tony Martin, die je daarnet hoorde. En deze Tab Hunter die is geboren op 11 juli 1931 en zou bij leven en welzijn vandaag dus 95 worden.
0: They

Tab Hunter en Young Love. Het kwam uit 1957. Hunter werd uiteindelijk 86. En hij bracht ons naar iets voor 1 uur. U weet het, dan moeten we er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar na 1 uur ben ik er graag samen met Annie bij u terug. Voor de andere kant van Café Minerva. Blijf dus vooral van uw toestel. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu
6: 1
5: uur.
6: Goedemiddag. Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
8: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
7: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
9: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
7: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
10: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
7: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
11: Amai Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van hier neffen die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen.
5: 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
14: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
15: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
15: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
17: Aha. Minerva.
18: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: Echte kenners die hadden natuurlijk de klarinetten en het orkest van Benny Goodman herkend uit 1943 met Taking a Chance on Love. De zangeres die je hoorde was Helen Forrest en die overleed op 11 juli 1999. Ze zou 82 worden. Welkom bij het tweede deel van Café Minerva.
1: Waardoor zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja, want ik heb nog heel veel te vertellen over 11 juli. Zo zat op 11 juli 1955 Elvis Presley in de studio om een paar dingen op te nemen. I Forgot to Remember to Forget heeft hij opgenomen. Trying to Get to You. En deze hele bekende Mystery Train. MUZIEK

Jerry Lee Lewis en Little Queenie. Myra Gail Brown wordt vandaag 82. Myra Gail Lewis Williams, zo heet ze eigenlijk, is vooral bekend vanwege haar controversiële huwelijk op 13-jarige leeftijd met die Jerry Lee Lewis. Hij was haar achterneef en zelf toen maar 22 jaar. Ze schreef mee aan het boek Great Balls of Fire, The Uncensored Story of Jerry Lee Lewis. En dat boek dat werd dan weer verfilmd in 1989. Zullen we nog eens een Vlaamse feestdag doen?

Louis Neefs, mijn dorpje in de Kempen, omdat het vandaag de Vlaamse feestdag is. Is u dat eigenlijk opgevallen, dat ze ten dag voor de Vlaamse feestdag een nieuwe belasting hebben uitgevonden? Het wegenvignet. Ze zullen gedacht hebben, maar vanmorgen zijn die dat al allemaal vergeten, want dan zijn ze flink aan het feesten. Wafa. Daarna hoorde je de Limelighters en de Hammersong. En Louis Gottlieb, een van de zangers van de Limelighters, die overleed 30 jaar geleden op zijn 72ste. Op 11 juli 1991 scheidden Burt Bacharach en zijn vrouw en medecomponiste Carol Bayer Sager na 9 jaar huwelijk. In 1965 kribbelden ze samen nog dit bij elkaar: Trains and Boats and Planes.

0: 37 voor altijd, 38 jaar. Iets wat wij als Radio Minerva natuurlijk niet zomaar kunnen laten passeren. We draaien er heel veel nummertjes van. K7's trouwens ook een nummer van hem draaien. Tony Bennett samen met Diane Krall in Fascinating Rhythm. Maar eerst heb ik nog iets speciaals. Peter Sellers, die een stukje George Gershwin zingt.
1: Now, the moment you've been waiting for. Listen to the voice in a million as Peter Sellers sings George Gershwin.

0: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van? Of tournedo? Of een pannenkoek? Of in de zomer een crème glasje?
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

0: blijft nog altijd een van mijn favoriete musicalfilms uit 1972 met de film Cabaret en Sitting Pretty. Op 11 juli 1946 begint Dean Martin zijn professionele muziekcarrière. Hij maakt daar zijn eerste opnames enkele weken voor hij een team vormt met komiek Jerry Lewis. En dat klonk toen zo.
1: Which way did my heart go? The night that we met, I lost its

Dean Martin, zoals hij klonk helemaal in het begin in 1946. Which Way Did My Heart Go? Nu gaan we terug naar 11 juli 1955. Dan staat Alma Cogan op nummer 1 in Engeland met deze Dreamboat. MUZIEK

Dreamboat en Alma Cogan. The Contours, die kent u wellicht het beste van dat nummer Do You Love Me uit die soundtrack van Dirty Dancing. Maar ze hebben nog wel wat meer op hun actief. Hubert Johnson was de zanger van The Contours en na een lange voorgeschiedenis van mentale problemen pleegde hij zelfmoord op 11 juli 1981. Hij was 40.

in Loerde in een grot, maar ook op plaat bij de Four Tops Bernadette. En zo zijn we meteen aangekomen in Detroit, Michigan. En het Motown-label waarop de Pointer Sisters ook zaten. En deze Bonnie Pointer, moest ze nog geleefd hebben, zou vandaag 76 worden. Heaven must have sent you.

De kans dat de Rode Duivels aanstaande donderdag moeten shotten ging erachter is bijzonder klein. En als niet bestaande zou ik maar zeggen. En als je dan vrij bent, dan kan je op donderdagavond terecht hier in de witte tent van Radio Minerva om een danske te placeren. En wellicht speelt Danny van Tegelen dan ook Bonnie Pointer en Heaven Must Have Sent You. Op 11 juli 1960 komt Alley Oop van de Hollywood Orgals op nummer 1 in de Verenigde Staten. Zullen we hem nog eens opleggen?

ride. De Hollywood Argyles en Alley-oop uit 1960. Misschien zegt u van, dat is wel een leuk nummer om eens een keertje te stemmen in die top 1000 van Radio Minerva, die we gaan uitzenden tussen 17 en 23 augustus. Dat is goed, want dan heb je nog 20 dagen, 10 uur en 6 minuten de tijd om te stemmen via de website www.radiominerva.be. U kan natuurlijk... geen twee keer. U kan natuurlijk nog altijd bellen als je je stem wil doorbrengen. Of doorgeven tenminste naar Monique zo dadelijk bij Frankie. Dan noteert hij dat allemaal op een papiertje. En dan komt dat ook wel in de chakos. Ons platenbakje is helemaal op. Ik bedank u voor het luisteren. En ik zeg graag nog een gelukkige verjaardag aan Lutgard uit Lier. Edgar uit Antwerpen. Rita uit Lier. Nicole uit Edegem. Nini uit Wilrijk. Richard uit Borgerhout. En natuurlijk mijn telefoniste Annie. Het is ook jarig vandaag. Nog heel veel plezier bij Radio Minerva en graag tot een volgende maand weer. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft de onderzoekstel van HLN en VTM Nieuws vernomen. Je hoort Tim Leskrawaat.
5: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat, maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
4: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. En sport in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Merlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
6: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties, dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren, dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk dat als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
4: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in de gele leiderstrui. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen ook 33 graden, iets meer wolken dan. En ook volgende week veel zon en maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag, beste luisteraars van Radio Minerva. Dit is Middagmatinee met Frankie en Monique aan de telefoon, live vanop het Sint-Anneke. En je kan ons natuurlijk altijd bereiken op de 03-219-1727. Wil je iets vragen? Wil je weten welk liedje dat er werd gespeeld? Of wil je lid worden? Bel gerust. We bedanken natuurlijk eerst onze collega Wilfried voor zijn 2 uurtjes Café Minerva. En Annie die de telefoon heeft bedenkt. En Annie was vandaag jarig, dus Annie is nog altijd bejarig. Gelukkige verjaardag, Annie. Zaterdag 11 juli al, jawel. Wereldwarm, wereldnietengolf. Maar ja, kom, we mogen niet klagen. Heb je gedaan met eten? Ik zorg voor een muzikaal dessertje. En wat denk je van Nat King Cole met Believe?

We kennen dit natuurlijk allemaal van de platters Smoke It In Your Eyes, maar vandaag gebracht door Robson Green. Als je nu denkt van wie in godsnaam is nu Robson Green? Dat is een Engelse acteur, zanger. En als je alles naar BBC First, nu heet het BBC Belgium, kijkt, naar Grantchester, daar speelt hij de politie-inspecteur. Dat is Robson Green. En nu gaan we even naar Zuid-Afrika met Danny Williams, met Just In Time.

Het is niet waar, hè. Nou luistert hij van ons al 10 jaar naar Radio Minerva en hij hoor ik juist dat hij nog geliet is. Ik zeg, dat kan niet, hè. Mocht eens dat geliet werd en bel die schrap naar de studio op 03-219-1727. Want al, hè, luister naar Radio Minerva en geen lied, ze dan niet verlegen? Ze dan ga je ook geen lied. Bel dan eens schrap naar 03-219-1727 en steunt Radio Minerva.

dit was eentje uit 1964, Julie Rogers met Without Your Love. En onze volgende man is een Amerikaanse jazzgitarist en zanger. En begon op zijn 8e jaar al, op zijn 8e te zingen in nachtclubs. En op zijn 11e nam hij al een volledige langspeelplaat op. De man is inmiddels 83 jaar, ik heb het over George Benson. En hier is hij met Walking My Back Home.

0: Larry Como, 1963 al, The Song Is Love. En Monique heeft hier juist een papiertje binnengebracht. En, beste mensen...
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Jawel, beste luisteraars, we hebben er een nieuw steunend lid bij. De jonge dame Cecile Moordgat uit Duffel. Welkom bij Radio Minerva en bedankt voor te steunen. En u heeft een plaatje gevraagd van Johnny Cash. Een van zijn bekendste. Wel, ik heb er eentje gekozen van Ring of Fire. Hopelijk is dat een goede keuze van mij. Cecile, bedankt voor ons te steunen. Hier is Johnny Cash voor u. Ring of Fire.

0: the ring of fire, the ring of fire.
1: Leven Hunsel doet het bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
8: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.

Coconut, gebracht door Dan Laxman. En nu een dame van bij ons. We kennen het allemaal van Rob de Nijs, maar vandaag gebracht door Laura Lin. Hier is ze met Alleen is maar alleen.

Het is prachtig om te zien, al die sterren, maar ik kan ze toch niet tellen. Count Every Star, Dick Hamas. Dat was mijn oudste plaatje voor vandaag. Dat was 1950. Jawel, zo oud is dat al. En nu Frankie Lane met Green Green Grass of Home.

De vorige Frankie Lane had het vroeger gezien met zijn Green Grace Out of Home en is was hij weg. Ja, dat kan er eens gebeuren met een live uitzending natuurlijk. Dit was Tony Morel met Here's to Love. En nu gaan we even naar Frankrijk met Vicky Leandros en D'amour et bleu.

I Remember You, Frank Ifield, was een Engelsman, geboren in Engeland in 1937, maar op zijn tiende is hij verhuisd met zijn ouders naar Australië, waar hij ook in 2024 overleden is. Hij was zanger-presentator, maar sinds 1982 kon hij niet meer zingen na een zware longontsteking en een longoperatie. We zijn vandaag veeljarigen, gelukkige verjaardag, en wie er ook jarig is, is het vrouwtje van onze volgende zanger, van Tony Servi. Hier is hij met Anita.

Tony Servi, in het liedje dat hij speciaal geschreven heeft voor zijn vrouwtje Anita. Nog een laatste vocale en dan gaan we er even uit voor de tijd zijn van 3 uur. En we gaan eruit met Eddie Rambeau en My Name Is Mutt. Tot na tijd zijn.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Je hoort journalist Tim Leskrawaat.
9: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat, maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
8: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd door orkaan Bavi. Die zou daar morgen vroeg aan land komen. De orkaan is minder krachtig aan het worden, maar wel nog altijd erg gevaarlijk. Want door de hevige regen kunnen er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Op de Filipijnen zijn 15 mensen omgekomen toen Bavi aan land ging. En sport in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
10: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk dat als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
8: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, maar met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
11: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
17: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 318 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Kornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

Hopelijk is er niemand beginnen te strippen hier op ons terras van het Minerva Café. Dat was de stripper van David Rose. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee met Frankie en mijn lieve vrouwtje Monique aan de telefoon. En je kan ons nog altijd bereiken op de 03-219-1727. The Impossible Dream. Jawel, hier is Jack Jones.

De meesten onder ons zullen nog wel kennen van Champagne, How About Us. Maar vandaag gebracht door Lee Towers en Anita Meyer. En nu, ik vind het wel wat vroeg vooral te zeggen, maar Good Night, My Love. Hier is Ray Patterson.

En wij zijn uit 1958. It's All in the Game. Tommy Edwards. En voor de meesten is de vakantie nu begonnen. Bouwverlof en alles voor de deur, jawel. Hier is Cliff Richard met Summer.

Waar de zon en de zee elkaar kussen, dat was Joe Harris. Dat was eentje uit 1982. En nu, Jackie James. Niet vergissen met Jimmy James, hè, maar het is een andere. Hier is Jackie James met Innamorato.

0: Bunch samen met Shirley. How about you? And I can give you anything but love. Misschien eentje voor de top 1000. Je kan nog altijd stemmen. Je hebt nog 20 dagen, 8 uren, 29 minuten en 5 seconden. En dat kan je doen ofwel via onze website of je belt gewoon uit de studio 03-219-1727 en je geeft je top 3 door. Eerst wat reclame.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht de naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete

0: top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Nostalgia, Francis Goa. En als je denkt van welke muziek zou dat niet zijn die donderdagavond op de dansavonden hier in onze feesttent. Dat is vanaf elke donderdag juli en augustus van 8 tot 12, dus van 20 uur tot 24 uur. En wel, dit kan je horen. Hier is Jimmy James en Now Is The Time.

Dit is de muziek waar je goed kan op dansen. Elke donderdagavond van 20 uur tot 24 uur hier in onze feesttent. En dit met popcorn, etc. En de inkom is gratis. Kom af mensen, kom eens goed dansen. We gaan even naar Frankrijk nu met Alain Berrière met Ma Vie.

Hoeveel keren zou deze man dit jaar in de top 1000 staan? Ha, dit was Elvis Presley met Memories. En nu Tony Martin met La Vie en Rose 1950. Zo oud is dat al.

L'Avion Rose, Tony Martin. Mijn twee uurtjes zitten er weer al op. Bedankt voor te luisteren. Bedankt voor die leuke telefoontjes. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en van mijn lief vrouwtje Monique. Ons hoor je terug volgende week, zaterdag. Blijf luisteren, blijf afgestemd door Radio Minerva. Veel luisterplezier met de collega's. En ik ga eruit vandaag met eentje van Johan Vermine. Een vriend zien huilen, dat doet pijn, echt waar. En je kan niks doen, dat is nog het ergste. Geniet van jullie weekend en nog veel luisterplezier. Tot volgende week. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben, dat zegt Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
5: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie. Als er een feestdag op een zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt mij een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal er dan wel een betaalde feestdag zijn.
4: En de Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd dus de zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
6: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
7: Ik kom die direct halen, hè.
6: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
8: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
9: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
8: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
10: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
11: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
14: zeg.
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Aha, Minerva.

0: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat, een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen en om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren, dus de snelweg is dicht. Ze moeten de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
2: Daardoor zijn er heel wat files in de buurt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn eigen reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
4: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
2: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig zijn geweest. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap na de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba dus de nieuwe Iraanse leider, maar die is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Het komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
10: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat, een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen en om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren, dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
9: Daardoor zijn er in de buurt ook heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En in Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
11: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
9: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika, onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de achtste rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Biniam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd vierde. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, is vier.
12: Het ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf, was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Hij kan zijn momentum kiezen en hij durfde ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen, maar hij weet gewoon de gat en hij gaat en hij wint.
9: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde nog gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
13: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
14: Ik kom die direct halen, hè.
13: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
15: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
16: ja,
15: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485-54-87-85.
17: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
18: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
17: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
18: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
19: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Een heel mooi nummer om er mee te beginnen, uiteraard, van Annie Cordy met Panam. Goedenavond en welkom hier in de Corona Club met Rudy van Brussel. We zijn er volledig klaar voor. Tot en met 8 uur kunnen we gaan swingen, slowen, alles wat dat je wilt. Momenteel ben ik niet live, nee, want ik zit in Spanje en uiteraard gaan we Lou van Put bezoeken. Dus bij deze gaan we dat zeker doen. En voor de rest gaan we jullie laten genieten van de mooie muziek hier op Radio Minerva. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

veel versies zijn daarvan gemaakt. Toch al sinds een hele hoop. Ik ken er onder andere van Sammy Davis Jr., Frank Sinatra en gaat zo maar door. Hoorde net de versie van Duke Heslett met The Lady is a Tramp.

I Wanna Be Around, een nummer van Eddie Gourmet. Uiteraard blijven wij zeker, zeker tot en met 8 uur de Groene Club presenteren. Dus, en ons volgende is eentje, om van start te gaan, beter gezegd, van de Kroener Pack. En dat doen we met Dean Martin, Think About Me.

0: Think About Me. Dat, ja, dat doen we zeker. We denken aan de mooie muziek dat hier bij Radio Minerva gedraaid wordt, dag in, dag uit. Maar dat is niet de titel van onze volgende plaat. Nee, want de volgende plaat is eentje van Matt Dusk, Build or Machine. En ja, dat gaan we zeker doen.
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy

Twee nummers achter elkaar kregen jullie te horen, deze van Morgane King met Forever. Nee, For You, beter gezegd, For Me en Forever More. En daarvoor had u Mad Dusk met Build or Machine. We gaan verder met Betty Hutton. En ja, je weet, vorige week was ik in de Ardennen, had ik op Facebook gezet, het is hier zo stil, zo stil. Dat brengt mij bij het volgende nummer. It's So Quiet.

riot.

0: Als ze haar stem heel hoog doet, ja, shh, ja, dat moet je zeker doen. Een beetje zwijgen, zou ik nu zeggen. It's So Quiet van Betty Hutton. We zijn toe aan de tweede van de Kroenerpack en dat doen we met Sammy Davis Jr. This Guy Is In Love With You.
1: Na een wijntje, een plaat van Frank, Sammy of Ned. Dit is de Kroener Club.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Go ahead with your bad self, Ray. One more time.

0: with this guy.
1: Dat is een duidelijke vraag. Ben je verliefd? Ja, dan mag je dat altijd zeker laten weten via e-mail, want ik ben niet live, dus via e-mail mag je dat zeker doen. Rudy van Brussel @radiominerva.be.

Yes, we the sounds hoor je hier op Radio Minerva en deze was een nummer van Andy Williams. We gaan uiteraard verder met ons volgende en dat is eentje van Peggy Lee, de LA Cat Song. Dus het gaat duidelijk over een kat.

0: You're taking quite a chance. Perhaps you'll find romance. Would you care to dance?
1: Twee platen achter elkaar kregen jullie te horen deze van Nat King Cole, Something Make Me To Want To Dance With You. En wat wil je als er zo mooie muziek is op Radio Minerva heel de dag door? En daarvoor hadden we Peggy Lee met de L.I. Cat Song. Ik zat mee te grollen achter de microfoon, maar gelukkig was de schuif van de microfoon dicht, want anders zou dat niet goed overkomen.

Wat fijn om een mix van platen hierin te horen, zoals Black Betty. Je zou denken, ja, dat komt hier zeker niet op zijn plaats. Maar in deze jazzversie van Joel Borelli, zeker en vast, Without Love.

0: Lucky Lips van Ruth Brown. En we gaan verder met Arthur Price, zou ik maar zeggen, met What a Difference a Day Made.
1: This is Rudy's Crooner Club.

0: Als ik mij niet vergis, heeft zangeres Esther Phillips dat in de jaren 70 ook gebracht in een discoversie. Maar deze was van Arthur Prysik, What a Difference a Day Made. Onze volgende is eentje van Jimmy Rosselli en dan The Way You Look Tonight. En als je weggaat, dan maak je altijd je eigen toch altijd een beetje mooi, denk ik. Of niet soms?
1: Someday, when I'm awfully low, when the world is cold,

Just the way you look tonight. Dat was wel een zeer prachtig nummer van Jimmy Rosselli. We naderen het einde van het eerste deel van de Kroner Club, beter gezegd. En zo meteen na 7 uur zijn we er terug met het tweede deel. Nog swingender muziek en laten we genieten van een glaasje drinken. Het hoeft zeker geen alcohol te zijn, want een frisse limonade, dat kan ook smaken. Tot zo meteen.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet meer nemen ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 7 uur, goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Nog zeker tot woensdag geldt code geel voor de hitte. Dat heeft het KMI aangekondigd. Want de komende dagen krijgen we opnieuw tropische temperaturen. Je hoort weerman David de Heenhouw.
4: Code geel voor hitte wordt verlengd, omdat ook de komende dagen, en dat vooral tot eind volgende week, de temperatuur rond 30 graden of meer gaan schommelen in het centrum van het land en op veel plaatsen in het binnenland. Aan de kust is het weliswaar koeler. En eind volgende week wordt het dan op de meeste plaatsen ook koeler. Gaan we onder 30 graden, maar die overgang kan eventueel met onweer gepaard gaan.
3: In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig geweest zijn. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. Opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen aan massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Binyam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. Het was een bijzondere sprint, zegt Merlier.
5: Net voor de laatste bocht werd ik wel voorbij gereden door andere renners en was er ook bijna een valpartij. Dus moest ik iets te veel in de rem gaan. Ik dacht dat het over was. Ik zei, ik ga dat proberen voor een eerplaats. Ik weet nooit. Maar ik kwam met zoveel snelheid dat ik het op een typische Merlier sprint gedaan heb. Ja. Wel een sprint die ik nog dikwijls had terugkijken, denk ik. Ja.
3: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Tennister Jelin van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jelin van Drommen is nog maar 18. En dan nog iets voor de echte voetbalfreaks, want je kan binnenkort een stukje gras kopen van het veld waar de WK-finale wordt gespeeld. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het gras er weghalen en in stukjes verdelen. De beginprijs is €390, maar voor de duurste stukken zal je €2.500 moeten betalen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren.
6: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Welkom terug in het tweede deel van de Kroneclub met Rudy van Brussel. En we gaan nog een klein uurtje door tot en met 8 uur, tot als de Popcorn City er aankomt met Jan van Dijk. We zijn alvast gestart met Caro Emerald met Dr. Wanna Do.
1: This is Rudy's Kroneclub.

0: Nighty night.
1: Ja, sommige stemmen, die haal je er zo uit. Zoals deze bijvoorbeeld van Della Reyes met Two Sleepy People. We gaan verder met Vicky Lane, You Hit the Spot. Goedenavond.

Twee nummers achter elkaar kregen jullie te horen. Deze van Matt Belsante met It's Only a Paper Moon. En daarvoor Vicky Lane, You Hit the Spot. Ons volgende plaatje vind ik persoonlijk een heel mooi nummer. En het gaat over een dame eigenlijk die enkele films heeft gespeeld. Onder andere Grease en Xanadu. Ja, dan weten jullie ook over wie dat ik het heb. Olivia Newton-John. Maar hier zingt ze een nummer samen met Gene Kelly. Whenever You Away From Me.

0: Soms kan je er niet genoeg van krijgen. The more I see you. En dat mag je wel zeggen van Fola Dada en de SWR Big Band. We zijn toe aan het tweede nummer van Mad Dusk. En dat is ook alweer een nieuw nummer. Looping the Rooms.
1: Hey, it's Mad Dusk. And you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

Matt Dusk heeft een zeer drukke agenda, want ik had onlangs nog gezegd dat we binnenkort een interview met hem zouden hebben. Dat gaat ook gebeuren, maar dat gaat een beetje op zich laten wachten. Ik veronderstel in de loop van volgende maand, maar hij heeft beloofd, dat komt er zeker. We zijn toe aan onze laatste van de Crooner Pack en dan hebben we het over Frank Sinatra, want die hebben we nog helemaal niet gehad in dit programma en hij heeft het over zondag. Daar gaan we ook niet aan denken, want dan gaat het weekend veel te snel voorbij zijn.

Next Time, dat was het nummer van Frankie Rendell. En daarvoor hadden we Frank Sinatra met Sunday. We gaan het over een dame hebben, alleszins Chacha Distel toch, met Madame, Madame.

In de Krullende Club hoor je natuurlijk verschillende talen, niet alleen Engels, maar ook Frans, Italiaans, Spaans en ja, Frans heb ik al gezegd en straks zeker nog een Nederlandstalig nummer. Maar nu gaan we eerst spelen van Treintje Oosterhuis, Another Saturday Night, zoals deze hier in de Krullende Club.

Ik denk dat ik mijn playlist een beetje te snel af wou zijn, want dit was niet Treintje Oosterhuis met Another Saturday Night, beter gezegd, maar wel Louis Armstrong, Someday I Will Be Sorry. En nu komt ze er echt aan, Treintje Oosterhuis.

Saturday Night. Ja, vroeger als ik uitging, dan waren er heel wat goede discotheken. En iedere keer als de avond om was, keek ik er naar uit om terug opnieuw naar de dansvloer te mogen gaan en kijken naar de volgende zaterdag. Ons volgende nummer, die zal je zeker kennen, want dat was het oorspronkelijk nummer ook van Vera Lynn. Maar we gaan een andere versie laten horen. The White Cliff of Dover van Liz Marken.

Twee nummers achter elkaar kregen jullie opnieuw te horen. En dat van Roy Hamilton, You Want It, Change Me. En natuurlijk, ja, je mag je eigen niet veranderen of laten veranderen. Je moet gewoon jezelf blijven. Dat is zeker de boodschap. En daarvoor hadden we een mooi nummer van Liz Marke, The White Cliff of Dover.

0: Dinah Washington was dit met They Didn't Believe Me. Ja, maar wat zou ze dan allemaal verteld hebben? Jullie hebben dat zeker gehoord in deze mooie plaat van haar. Tom Jones, dat is onze volgende met Fly Me to the Moon.
1: This is Rudy's Crooner Club.

krachtige stem van Tom Jones. Ook dat de luidsprekers begonnen te gaan fluiten. Maar goed, dit was Fly Me to the Moon. En eerlijk gezegd, we moeten stilaan gaan afsluiten, want de tweede deel van de Groene Club die zit er helaas bijna volledig op. Maar volgende week ben ik terug live aanwezig. En bedankt voor de mails dat jullie hebben gestuurd. Ik ga zeker de groetjes overbrengen aan Lou van Put. Alvast zeker bedankt. We eindigen onder andere met Jamie Paul. Let's do it. Graag tot volgende week en veel plezier met alle collega's hier op Radio Minerva.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een van de 5 kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
3: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
2: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte. Dat laat de organisatie weten. Er wordt een lus van 30 kilometer overgeslagen in het begin van de rit. Alle beklimmingen blijven in het parcours. De beslissing komt er omdat in het departement Corrèze, waar de rit start, code rood geldt voor de hitte. En tennister Jeline van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jeline van Drommen is 18. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een van de 5 kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
3: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
2: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. De setstanden waren 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

0: De koning van de vroege disco met Casey Finch van de Sunshine Band in de achtergrondvocals. Het was een van de eerste echte disco-hits die de wereld deed schudden. Zelfs met 30 graden op de teller bleef het een coole plaat. De popcorn al die zitten weer in de platenbak en ik heb de vergeten hits klaargelegd, want...
1: Hier!

Afgelopen woensdag heeft deze grote madame het tijdelijke omgeruild voor het eeuwige. En dat vinden we niet fijn, maar ze zingt ondertussen al liedjes in het grote engelenkoor hierboven. Ze heeft tijdens haar carrière 2 dikke wereldhits gescoord, maar ik koos vandaag voor de plaat waar het allemaal mee begon voor Bonnie Tyler in 1976, Lost in Friends in Love. Net ervoor de Stylistics uit 1975 met I Can Give You Anything But My Love. Ze zingen zo hoog dat ik net een hond hier 3 straten verderop hoorde meezingen.

0: de platen hebben we speciaal een nieuwe dansvloer gelegd in de feesttent naast het Minerva Café. Je moet maar eens komen kijken. Een swinger van formaat van Tony Sheridan die samen met de Beatles in Hamburg speelde. Een echte rock'n'roll veteraan dus uit 1962 en Hey Bubbery Bob. Net ervoor de man met de lolly, zeg maar de lekstok, en alles plakt hier, Telly Savalas. Hij heette eigenlijk Aristoteles en zijn bompa was de uitvinder van de Olympische Spelen. Telly werd beroemd in de detectieve reeks Kojak en dan was een uitstap naar de platenwereld helemaal niet veraf. Uit 1980 een cover van Don Williams die het nummer 3 jaar eerder opnam, Some Broken Hearts Never Mend.
1: Gun jezelf!

Je weet het, de beste platen hoor je hier bij mij in de Van Dijk collectie. Al doen de collega's dat hier ook zeker niet slecht. We hebben allemaal onze eigen stempel. En in de Van Dijk collectie hebben we ook aandacht voor de leuke oer-Vlaamse klutsertjes. Vandaar dat ik Grandioos Goud draaide van Marva, die in 1970 in de Vlaamse top 10 stond met Tipi Tipi Tipi Ti. Als je die hoort, zie je de Noordzee voor je, zelfs als het regent. In ons geval is dat het strand van Sint-Anneke, want daar wonen wij. Net ervoor zat een muzikaal treintje uit 1946 met Louis Jordan als machinist in Choo Choo Chumboogie.

De Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1972. Toen dat nog een echt festival was zonder clowns en dandies. The New Seekers en Beg, Steal or Borrow. En raar maar waar, ze wonnen het festival niet eens, want de concurrentie was groot toen. Vicky Leandros won met Après Toi, Beg, Steal or Borrow werd tweede, Marie-Rose kreeg de derde plaats met Noor die Liebe, Lass uns leben. En Sandra en Andres voor Nederland werden vierde met Als het om liefde gaat. Vergelijk dat niveau met de Europapas van vandaag en je weet meteen dat het niet meer hetzelfde is. Ik draaide ook nog een plaat van de Britse Sinatra met Monroe met My Kind of Girl. Ik ben ook nog op zoek en ik vind niks, maar met dit nummer erbij gaat het vast lukken.

Frans is de taal van de liefde en Mark Hamilton was in 1970 een paar weken de meester van het Franse lied. Zelf was hij geen Fransoos, maar een Canadees. En om Comme j'ai toujours envie d'aimer te verstaan, moest je de taal helemaal niet machtig zijn. Uit 1972 haalden we de echte Philly Soul op stoom met de OJ's. Iedereen aan boord van de Love Train en die stopt alleen bij goed humeur.

Ze noemen hem de tijger uit Wales en met zijn 86 lentes is hij dat nog altijd. Why Delilah, een drama in 3 minuten met net ervoor de Divine Miss Midler, zeg maar Bette Midler, met een vertaling van de big band sfeer naar de discotijd. Ik was al in de stemming, maar nu moet ik stoppen, want Mark Uitenoven is op komst met Jukebox Gold. Zeker blijven plakken bij Minerva, want de zaterdagavond is berensterk. Wat mij betreft tot woensdag of tot binnen 7 dagen. Dit was

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brand weer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
3: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
2: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizentruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizentruit is ontroerd.
4: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
2: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Bormans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte. Dat laat de organisatie weten. De startplaats ligt in het departement Corrèze en daar geldt code rood voor de hitte. Wielerjournalist Stijn Vlamink.
5: Het zijn extreem warme omstandigheden en morgen gaan ze de etappe wat inkorten. 30 kilometer korter, goed, het is wat het is. De renners moeten nog altijd 155 kilometer rijden in plaats van 185, maar het is beter dan niets.
2: Alle beklimmingen blijven behouden in het parcours. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Carolien is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
6: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar. Jukebox Go.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
3: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
2: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizentruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die eretekens worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizentruit is ontroerd.
4: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
2: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Bormans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van eind juni oplopen. Er zijn nu al meer dan 4.300 doden geteld. Nog eens 200 meer dan gisteren. En wellicht loopt de balans nog verder op, want er zijn nog tienduizenden mensen vermist. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
5: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar. Jukebox Go.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Wervik in West-Vlaanderen woedt een zware brand in een stal van een landbouwbedrijf. Er zijn geen slachtoffers. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Er waren geen dieren in de stal, er lag stro opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Partij Vooruit is tevreden met de beslissing van België over phishing. Die gaat slachtoffers meteen terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. Parlementslid Jeroen Soete.
3: Laten we zeggen, een kleine overwinning voor de slachtoffers van phishing. Want België, een overheidsbank, heeft eindelijk haar intern reglement in de regel gebracht met de wetgeving. Die bepaalt dat er eigenlijk maar één uitzondering is om niet te moeten terugbetalen. En dat is bij vermoeden van fraude. En in de praktijk zien we dat slachtoffers van phishing niets van hun geld terugzien.
2: De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Daarnet zijn de Rode Duivels op het vliegtuig gestapt richting Brussel. Ze worden morgen voormiddag op Zaventem verwacht. De piloot verwelkomde hen op deze manier.
4: Door de kwartfinale te bereiken hebben jullie België de winkel teruggegeven om tussen te zijn. En onderweg hebben jullie het land verenigd, onvergetelijke momenten gecreëerd en miljoenen mensen geïnspireerd. Dank jullie wel, proficiat. Welkom aan boord en geniet van jullie vliegtuig.
2: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden, aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.